0: these
1: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Nee, nee, ga je daar. Ik loop eens nummer 1.
1: Rust zal te lopen.
0: Ik loop.

0: Het specimen, het ras, is een specimen, het ras. Zonder aarde, zonder bodem, sta vast in de bodem.
1: Droom tot je een huis bent, droom tot je een huis bent.
0: Het gesteggel is gevleugeld, de vleugels hebben heg.

0: Blijkbaar, het decor blijft doortimmeren. Ja, doortimmeren. Remedium of doortimmert.
1: Doet u maar, ja.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

die manier kunt u blijven luisteren naar The Blessing Force.